toen zijn taart, een koekje gezane galo, een genobeld heeft een tebeld kocht labila, kreestacht kwala, toen hem kies kocht is kim lelend met skroes, ook heb iets zich toekje akkacht zo'n klaar. Ons taart, schewacht kocht labila kiewache, ach schewacht kwala. Ons akipumale, arzach kacht zo'n kamonisch milalt kwala. Taka ambil tunt le mochbil tuke papa, Leon Scubispo, Bernabé, eschiakil comunidad. Onza hung shimete stalvil, twizar schifko kishal. Onza kech und balna blibres schon jolte sochlabel, quizke kzik, es kizene, achulna tesh mi ali onelke, kotonetza, Toen tjeko kiebach onel twitsa hakul kausje sit nan, schachembis. Chit non kwatat archetzik ekim tuknacht bel Christo. José Cecilio González, Norberta Elias Sixto, Edgar Fidel López, Fidel López Antolín. Pablo Ignacio Aguilar Mejía, Aparicio Domingo, Juan Ángela, José Gregorio, Raimundo Velázquez, Ángela Mejía, Valentín Jerónimo, Rosalío, Paulina, Prima, Oralio, Paula Velázquez, Heriberto, Lucio González, María Tomasa, Margarita, Juan Sabino Aguilar, Martina Norberta, Pablo Sabino, María, Pablo, Donaldo, José Gregorio Díaz, Paulino, Francisco, Cruz, Cirila, Francisco, Sebastiana, Valerio, Jorge, Eduardo, Juan Crisóstomo López, Ajapita, Justa, Juan, Calixto, Fermina, Juan Daniel Domingo, José Genaro, María Santiago, Cirila, Nicolás, Lucinda, Rigoberta Vitalina,